0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Loser next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
1: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
1: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Okay, bye.

0: this.
1: These are next.
2: Hold tight, it's about time. We go unwind, let it all flow. Give me waterfall.
1: When Hot Dance continues. With a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media. Of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
0: Hey, let's talk about power hours.

0: je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd!
8: Hoera!
7: Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
9: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
7: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
6: En garantie?
7: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
8: Hey, let's talk about power hours.

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: dance.
1: These are next.
2: Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.
8: And every day at 6, the 6 hottest dance hits, voted by you.

even iets te doen voor je. Misschien een antwoord op een vraag. Wat is je naam? Ja, er zijn echt wel 21 redenen om tegen iemand te praten.

alsof je op het strand ligt op Ibiza. Maar schijnt het weer op Ibiza op dit moment niet al te denderend te zijn. Dus of je daar op het strand wil liggen, weet ik niet. Maar wel lekker nummer. Burns hoorde je, Talamanca, daarvoor John Summit in Shadows bij Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit zijn de Hits with the Beat met Colter onderweg. Naar topic, dit is Body.

0: Ergens halverwege de Zero's was er zo'n trendje dat je een R&B-nummer een beat onderzet en een beetje vrolijk maakt. En dan heb je een hit. Dat deed Full Intention met deze plaat van Bon Gazon. Je hoorde Freak You bij Hot Dance Radio. Daarvoor A-Lock en Summer's Back en ook Colder hoorde je en Hey Everybody. En als je blijft hangen, dan krijg je even tips om gewoon je hoofd even leeg te maken.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
3: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
2: En garantie?
3: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

En heb je het gevonden, de liefde? Nee? Nou, dan moet je je hoofd even leegmaken. Dat schijnt de druk te zijn. Pogba en Clooney hoor je in Free Your Mind. En dit is wel echt een nieuwe trend, hè? Dancemuziek gecombineerd met country. Marshmello en Cameron Whitcomb. Dit is Hallo Bell Dance Radio.

Tiësto zit er helemaal in zijn trance era. Je hoort Tiësto en Bring Me To Life. Daarvoor Medusa en Peace Of Your Heart. Goedemorgen, dit zijn de hits with a beat van Hot Dance Radio. Nu met Joss Baker en Poppy Bascom. My Place.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're

op zoveel plekken zijn. Ja, waar de zon schijnt namelijk overal. Dus ja, waar ga je nou naartoe? Vertel het me, Ultranate. Ik wil weten waar je naartoe gaat. Vertel me wat jouw locatie is. Wil ik echt even weten. Surf nu, Wild Dance Radio.

Huppakee, in de lucht. Oliver Heldens, hoorde je, Lift Me Up. Heb ik een tijdje geleden nog gehad. Toen was ik op een bruiloft. Toen werd ik spontaan in het midden van de dansvloer door iemand opgetild en in de lucht gehouden. Ik zei al tegen diegene, jij bent echt, echt heel sterk. Oliver Heldens, hoorde je dus. Lift Me Up, daarvoor Baby Rexha en New Religion. Dit is Elke Klein.

0: 13 aan alleen maar vrolijkheid. Alex Adair, Hordy Hen, Make Me Feel Better. Daarvoor Elak en Deep Down bij Hot Dance Radio. Zometeen Clooney en Prosper en ook Another komt eraan.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
0: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Cody en Good Girl. Dit is Hot Dance Radio. Goedemorgen, wij draaien de hits with the beat. Zometeen Medusa en Paradise. Ook Gabri Ponte komt eraan. En laat even weten wat je vindt van onze muziek. Ga onze website hotdanceradio.nl. Daar kan je een duimpje omhoog of naar beneden geven. En dat telt dan weer mee voor de Hot 40 op vrijdag.

blijft irritant. Er zit zo'n fluitje en dat is het begin van Feud Feel. Maar het wordt niet afgemaakt. Echt heel frustrerend. Calvin Harris hoorde je in Ocean. De vorm met Medusa bij Hot Dance Radio. Een klassiekertje van Chocolate Puma. Always and Forever hoor je zo naar Sam Veld. I need-

0: ATS Radio.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the ones.

Lost Frequencies en Live It All bij Hot Dance Radio. Goedemorgen, het is even over 10. Dit zijn de hits with a beat. Colter komt eraan en Nate Dogg Liquor Store. Vorig jaar was die. Eerst Topic en Harvey, All or Nothing.

moet je even gewoon even stilte achter. Word je stil van. Avicii hoorde je Fades Away uit 2019. De voorarmen van Buren en Toka's Miracle. En die is eigenlijk al heel oud, die plaat. Die komt uit 2000. Maar dit is dus de nieuwe versie die Armin heeft gemaakt. Hartstikke mooi. James Hype nu op de radio.

0: gaat het met jou? Heb je een beetje dinsdagdipje of zit je er juist lekker in? Laat hem even weten, holdanceradio.nl en stuur even een appje. Je hoort de State of Mind, Jamie Jones bij Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Hoe heet deze plaat? Oh, dat vind ik zo heerlijk. Hoef ik zelf niks te doen. Dat de artiest gewoon de plaat afkondigt. Dat is echt heel fijn. Had gewoon iedereen moeten doen. Wat ik dan nog beter vind is dat als de artiest en de titel van de plaat hetzelfde zijn. Oh, maakt mijn leven zoveel makkelijker. Maar goed, dat is het helaas niet dit uur. Axel en Bon hoor je zo, Whatever Turns You On. Ook Calvin Harris en Ellie Goulding komen eraan. Na deze van Oliver Heldens ook niet

van GTA 6. Want daarvan is dit de soundtrack. Dan kan je lekker over mensen heen rijden en allemaal mensen doodschieten. Heerlijk gezellig spelletje. Je hoorde Kareel, Paco, Maso, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crazy, featuring Grand Theft Auto 6. Nooit verwacht dat ik ooit nog eens een plaats zou afkondigen die mede was gemaakt door Grand Theft Auto nummer 6. Je hoorde Sexy Magic. Don't

0: with a beat.
1: Artis Radio.
2: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
3: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
2: En garantie?
3: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
8: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
6: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
8: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
7: En garantie?
8: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: continues.
1: Just watch me dance.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Purple Disco.
10: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
11: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
12: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: This.
1: These are next. Continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is on there. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Hot Dance Radio.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
0: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly

Silva Mampa en On Tonight. We gaan je lekker richting huis brengen met alleen maar vrolijke muziek en een glimlach op je gezicht door Clooney en Chris Lake. Zometeen Paradise en Aaliyah's Interlude. En dit is Wiz the MC en Bees en Honeys.

0: Mooie internationale samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk. Hugel uit Frankrijk en de Duitser Tobias Topic. Ja, die samenwerking die groeit natuurlijk uit tot veel meer. Uit Frankrijk en de Duitser Tobias Topic. Ja, die samenwerking die groeit natuurlijk uit tot veel groot. I Adore You is een ode aan de fans in dit geval. Zometeen Mau P uit Amsterdam, Just a Little Bit More. Na de nummer 11 in de DJ Mag Top 100 dit jaar, samen met Rag & Bone Man. Lovers in a Past Life hoor je nu op Hot Dance Radio.
1: Patience feels like I've been waiting for a lifetime.
0: Een groot I Adore You is een ode aan de fans in dit geval. Zometeen Mau P uit Amsterdam, Just a Little Bit More. Na de nummer 11 in de DJ Mag Top 100 dit jaar, samen met Rag & Bone Man. Lovers in a Past Life hoor je nu op Hot Dance Radio.
1: Hey.

0: Dance Video. Sigala hoor je zometeen aan ook Medusa en Rani.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Ja, zo heeft eigenlijk ieder land in Europa heeft wel een grootheid aan DJ's. Ook buiten Europa natuurlijk. Medusa is de grootheid uit Italië. Piece of Your Heart was in 2019 zijn grote succes. En ja, je hoorde hem nu samen met Rani. Dan naar Easy Love. Het komt uit een bekend klassiek liedje van de Jackson 5. ABC hoor je nu op je radio. Easy Love, Sigala.

Never Be Lonely, Jack Jones samen met us, Cascada. Die Cascada die heeft natuurlijk Every Time We Touch en Evacuate the Dance Floor. Ik heb ze ooit mogen aankondigen op het Guilty Pleasure Festival. Ja, dat was ontzettend leuk. Overigens, ja, je zit wel te wachten op die twee liedjes. Al het andere wat ze daaromheen doet, vond ik, ja, hoefde van mij niet. Maar ja, je weet hoe dat gaat. De grote afsluiter was natuurlijk Every Time We Touch. Hot Dance Radio, nu.

0: Caesar next. You ain't got no, you ain't got no, you ain't got no alibi. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
7: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
6: En garantie?
7: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
8: You know you could wait until Friday. But why?
9: You are different.

Dance Radio. Met een klein beetje The Music Sounds Better With You. Erin Last Frequencies en Live It All. Welkom 5 uur geweest. Dit is Hot Dance Radio. Met nu muziek van Ella Henderson. Oh.

Sonic, opnieuw ingezongen hoor je overduidelijk. Iets grauwer, iets ruiger, maar met Ugel. En Matt Sazari is dit Hot Dance Radio met It Feels So Good. En Armin van Buuren, Mr. Props, Another You.

0: Ring My Bell. Dingelingeling. R&B Ring My Bell hoorde je, een disco favorietje in een nieuw jasje. Zometeen hoor je David Guetta, Bebberexia, Martin Garrix en Lauw.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Guetta. En Sad Girls. Bibi Rexha begon haar carrière als songwriter voordat ze zelf internationaal doorbrak als zangeres. Ze schreef onder andere mee aan het nummer The Monster van Eminem en Rihanna. En toen dacht ze, nou weet je, misschien moet ik het zelf proberen. David Guetta heeft op zijn beurt al jaren een neus voor sterke vocalisten en haalde haar daaruit in dit liedje Sad Girls. En dit is Martin Garrix en Love, Hot Dance Radio. You're

De man met de allersnelste vingers in DJ-wereld, James Hype, staat bekend om zijn snelle overgangen en loops en live mashups. Ja, dat doet hij echt. Hij gebruikt die mixer echt met dingen dat je denkt, ik draai zelf ook, ik druk vooral op play, moet ik eerlijk zeggen, maar hij doet allemaal effecten en zo. Dat is echt, moet je bom eens opzoeken op YouTube. Is echt ontzettend knap. Sonny Videra zometeen met Asking en dit is I Like The Way You Kiss Me op Hot Dance Radio.

Kwart Radio, zometeen om 6 uur. De 6 meest aangevraagde van vandaag in de 6@6. Stemmen kan nog even snel tot aan 6 uur. Via hotdanceradio.nl. Escape. Nu.

0: Ates Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're counting

0: Dance Radio. You voted. We counted. Here's your 6 at 6.
1: 5, 4, 3, 2, 1, we rock it. 6 uur, tijd voor de 6 at 6 op Hot Dance Radio. 6 tracks, 6 posities. En we beginnen natuurlijk bij die nummer 6. Dankjewel voor het stemmen. Op nummer 6 komt een DJ uit Osnabrück in Duitsland. Brak internationale door met zijn remix van Waves van Mr. Props. Watermat, bekend van Bullet, hoor je ook op deze plaat. Op nummer 6, Robin Schulz.
2: Nummer

0: producer en DJ Dan O'Donnell, ofwel D.O.D. Die hoorde je. Bekend om zijn energieke houseproducties. Careful, samen met Easy Bizou. Britse zangeres met Ethiopische en Engelse roots. Staat bekend om een mix van soul, pop en jazz invloeden. En in dit geval dus ook lekker in de dance scene. De nummer 2 van vandaag is voor Kygo en Max McKnone. Take Me Back.
1: Number 2.

De nummer 2 van vandaag. Take Me Back. Je hoorde Kygo en Max McNallen. Ik moet heel even. Ja, ik leg de muziek dus zelf voor stil. Online gaat er al een tijdje een gerucht dat I'm Moving to the Sun, geproduceerd door Imal Angel. Dat natuurlijk een AI-liedje is. Misschien wel gemaakt door Suno, weet je wel, zo'n apparaat. Je hoort het ook een beetje door de klanken. En dan gaat een beetje het idee dat die Imal Angel is de producer. Die heeft dat dus gemaakt. Usual die heeft dat waarschijnlijk opgepikt en dacht, hé, daar moet ik iets van doen. Heeft Ultra naar tegengevraagd om nog wat vocals te doen. Maar of zij dat nou echt ingezongen heeft en het niet gewoon een totaal AI-liedje is. Er gaan veel geruchten op het internet. De Imal Angel die was laatste gast in een DJ-set. Zij geeft Raki-therapie. En waarschijnlijk op haar telefoon bij toeval op I'm Moving to the Sun gekomen. Zoiets, dat is een beetje het verhaal. Hoe het echt zit gaan we natuurlijk nooit weten. Usual die heeft in ieder geval een grote hit mee in Alternate. Die heeft zich weer lekker op de kaart gezet sinds 1997. Dit is de nummer 1 van vandaag. Number 1.

0: Freddie, met Sarah Larsson, David Guetta en All My Love. Zometeen Another and 45 Ultra and Talk to You.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Hot Dance Video. Met Ed Sheeran en Martin Garrix. En Repeat It, daarvoor nog Axwell & Bonner, Whatever Turns You On. Het is de middagshow. Inmiddels avond geworden. Welkom op je dinsdagavond met Katy Perry en Alessa.

0: Hot Dance Radio.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly

with Ralph Eckhart. Haven en Caitlin Aragon. I Run openen de avond op Heartland Radio. Goedenavond, het is dinsdag 13 oktober. Hoe was jouw dinsdag? Laat het even weten via heartlandradio.nl. Want er rijken een paar fijne platen.

is natuurlijk eigenlijk het beste advies wat je kan krijgen. Hè? Als het uit is, als er van door is. She's gone, dance on. Gewoon door blijven dansen. Volg het advies van Disclosure op. Dit is de Hot Dance Radio. Goedenavond, het is dinsdagavond. En over een dag of twee, ja, dan is het donderdag. Dat is logisch. Dan hoor je op Hot Dance Radio de Hot Dance Sessions. Met deze week ook weer een paar hele bijzondere gasten. Deze week in de Hot Dance Sessions donderdagavond. Rehab. En ook Lost Frequencies. Die hoor je allebei donderdag vanaf 10 uur bij Bert. Voor die tijd heb ik nog wat hele fijne muziek voor je. Een van de artiesten die je ook regelmatig op Hot Dance Radio hoort. Op zaterdagavond namelijk vanaf 8 uur. Hoor je de Purple Disco Tales. Ja, dan hoor je een uur lang de allerbeste tracks uitgezocht door die man met dat snorretje uit Duitsland. De Purple Disco Machine. En ik denk, ja, dat is een goede reden om hem nu ook nog een keertje te draaien. Ja, je hoort nog veel meer op Hot Dance Radio. Dat check je allemaal op hotdanceradio.nl. Daar vind je de volledige programmering en alles wat daarbij hoort. Maar nu dus die Purple Disco Machine. Dit is In My Arms.

0: was weer een spelletje Spot the Classic. How Will I Know is het origineel. If You Really Love Me is de versie uit 2021. Je hoorde David Guetta samen met Mr. Jam en John Newman.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

je radio on tonight. Op Hard Dance Radio met Hits with a Beat. Wat dacht je van The Boss daar zo meteen? Magnetic, die klapper van de afgelopen zomer. Maar eerst Catriel hier. En Sexy Magic.

0: Everjack, About Dance Radio, Never Forget You.
1: Time to clear those dishes.
2: Time to stretch your legs.
1: It's time for your evening break.
2: About Dance Radio.
0: Altijd even terug naar vroeger in de evening break. Met wat achtergrondinformatie over de track die we draaien. Nou, eind jaren 90. Norman Cook, we kennen hem als Fatboy Slim. En hij kon eigenlijk van alles wel een dansplaat maken. En misschien is Praise You daar wel het mooiste voorbeeld van. Die track verscheen op het album You've Come a Long Way Baby. En het kwam begin 99 uit als single. In Engeland werd het zelfs een nummer 1 hit. Maar die beroemde stem, ja, die is dus helemaal niet van Norman Cook of Fatboy Slim. Die komt uit Take Your Praise van Camille Yarbrough uit 1975. En zij was niet alleen een zangeres, maar ook een dichter, een danseres, een burgerrechtenactiviste. En dat oorspronkelijke liedje had dus een veel diepere lading. Het was bedoeld als eerbetoon aan mensen die zich hadden ingezet voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En Norman Cook ging nog veel verder met samplen. 9 verschillende samples in Praise You. Zelfs dat krakende, beetje gammele pianootje heeft een bepaalde oorsprong. Dat komt van Balance and Rehearsal, een opname uit 1973... van een JBL-testplaat. Ja, waarop muzikanten zich voorbereiden op een opnamesessie. En juist die imperfecte opname werd dus weer een heel belangrijk onderdeel van de charme van Praise You. En die videoclip, ja, je kan hem niet zien op de radio, maar je kent hem vast wel. Minstens zo legendarisch als de track zelf. De regisseur Spike Jonze, die danst daarin. Ja, vermomd als Richard Covey. Met een amateur dansgezelschap voor een bioscoop ergens in Los Angeles. En die video die werd guerrilla-stijl opgenomen. Dus ook zonder toestemming van de locatie. Met alle verbaasde voorbijgangers er gewoon nog bij. Alles bij elkaar. Een obscure 70s vocal. Een piano van een testplaat. En een expres knullige dansvideo. Alleen Fatboy Slim kon daar een van de meest herkenbare danceplaten van de jaren 90 van maken. Vandaag in de evening break. Praise You.
1: It's your evening break.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
11: Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

Topic met Fireboy DML en Nico Santos opende uur 2 van de avond op Hot Dance Radio. Je hoorde Body Another zo meteen met die nieuwe samen met Emily Warren, die is lekker Silver Lines. Maar eerst MK en Clementine Douglas op je radio nu. Ga ze even zoeken.

Die stem, dat is Cameron Whitcomb. De productie is van Marshmallow en samen maakten ze Hollow. Je hoorde hem hier in de avond op Hot Dance Radio. Met zometeen de Purple Disco Machine met Moschina namelijk. En ook Regarding Co-ops komt eraan. Naar Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding, Free Your Hot Dance Radio. Donderdagavond in de Hot Dance Sessions vanaf 10 uur bij Bert. Hoor je Last Frequencies? Zometeen nog eens een voorproefje.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

donderdag check je hem dus in de Hard Dance Sessions. Last week was iets. Onze Belg Live It All hoorde je nu op Hard Dance Radio. Hey, goedenavond, het is de avond met Ralf, dat ben ik. En ik heb een paar hele fijne platen voor je meegenomen. Wat dacht je van deze van Axwell en Bon? Whatever turns you on.

Ja, daar zou ik toch nog wel wat voor over hebben hoor, om nog jong te zijn. Roman Shields en Dennis Lloyd Audier, Young Right Now. Het is Hot Dance Radio met de avondshow, met muziek zometeen van John Summit en Just onder andere. Maar eerst Arlissa en Janice Blue. Hearts Ain't Gonna Lie, hoor je nu op je...

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
7: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
6: En garantie?
7: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
8: You know, you could wait until Friday. But why?
9: Why?
10: You are different.
8: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased.

Crystal en Notion, de Days of Hot Dance Radio. Het is de avondshow op dinsdagavond. Dat betekent zometeen om 10 uur John Digweed. Maar voor die tijd nog heel veel hits with the beat. Klein eerbetoontje aan Dolly Parton zometeen. Naar Farrakh Dawn, By My Side.

en Ed Sheeran. Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is Hot Dance Radio met de avondje met Becky Goo zometeen. It goes like na na na na na na. Na Colter, die zegt even gedag. Dit is Hey Everybody. Hot Dance.

0: en Izzy Bizou
1: op Hot Dance Radio. Je hoorde Careful. Zometeen hier de track van Kygo en Max McNown. Die willen ook weer terug.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app.
7: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
5: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: is Transitions.
1: Transitions with John Digweed.

0: goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
1: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
1: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd!
5: Hoera!
4: Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're counting.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Dance Radio.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: of PC zonder tweede hypotheek?
1: 072 PC. Refurbished PC's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
1: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Fridays are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're